0: Brian. De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: trots op Texel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden.

0: intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van...
1: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: Disco. That's where the happy people go.
1: Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789, waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet.

0: Doe de twist.
1: Om 5 over 6 even twisten, even een beetje ochtend gymnastieken. Dat moet toch kunnen? Als je toch al wakker bent, dan kan je dat net zo goed maar eventjes doen. Koffie blijft nog wel even warm. Even twisten met Chubby Checker en de Fat Boys. Hier bij Geo met van even tot 7 uur. Lekkere muziek voor je. Straks Sommieu uit 2025 Morning. Maar eerst Mojo. Hear me tonight, lady.

Muziek van Sonmieu en Morning. Goedemorgen van Leeuwen tot 7 uur. Die houdt je bezig met geeuwen en wakker worden. Eén van de twee kun je kiezen. De komende minuten gaan we lekkere muziek draaien om bij wakker te worden. In ieder geval Ziggy Marley en de Melody Makers met Tomorrow People. Ook Shaggy komt eraan met zijn vriendjes met de bank. En Casey in the Sunshine Band ga je nu horen met Shake Your Booty uit 1975.

Uiteraard de zoon van, dat had je al begrepen, Bob Marley. Deze Ziggy Marley met een van zijn paar hitjes. Tomorrow People samen met de Melody Makers hier op Radio Texel. Straks ga ik Rose Garden draaien van Lynn Anderson. Iemand die mij aanhield is het, je had het over Dolly Parton gisteren met dat nummer. Maar dat was helemaal niet Dolly Parton, maar Lynn Anderson met Rose Garden. Dat ga ik straks voor je draaien. Maar eerst Michael McDonald.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start op de eilanden met een mix van wolken en af en toe zon. In de middag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. Het wordt daarbij niet heel warm, het kwik blijft steken op zo'n 15 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten en is ronduit fris. Windkracht 4 tot 5. Kortom, op de eilanden een wisselvallige waddendag met een stevige bries, enkele buien en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Muziek van Bob Marley en The Wailers uit 1980. Could You Be Loved? Het weerbericht hoorde je. En ook The Weeknd had ik voor je met Save Your Tears. Af en toe vind ik plaatjes op het internet. En dan denk ik van, goh, wat een mooi nummer. Deze ook. Chill 77 heette ze. Het is een Afro-soul plaat. Uit die hoek komt het, Afro-soul. En dit is Papa Ute. Hey, die kennen we.

prachtig, deze Papa Oute. En de uitvoerende waren Chill 77, Chill 77. Zoek hem maar eens eventjes op. Dan vind je hem wel. Deze hoef je niet op te zoeken, want die hoor je overal en die vind je met je ogen dicht. Dit is Michael Jackson.

Nou, ik hoef niet te vertellen hoe deze plaat heet, want ze zingt het 100.000 keer. Loreen hoorde je en daarvoor Queen met I Want To Break Free en ook Michael Jackson daarvoor. Lekkere muziek hebben wij toch gezegd op Radio Texel. Ja, echt. Van 6 tot 7 en wil je nog een keertje terugkijken welke platen we gedraaid hebben. Je weet het, op onze website vind je alle playlisten die we draaien de hele dag door. Oké, ik ga zwaaien. Straks hebben we nog een stukje van Holly Johnson met Love Train. En Hannah May uit de beste zangers aflevering van 2024. Als ik me goed weet herinneren, deze is voor jou een lekker plaatje nog om mee te besluiten. Fijne werkdag. Graag tot morgen. Hoi.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
3: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: De loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig. Maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Show.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start op de eilanden met een mix van wolken en af en toe zon. In de middag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. Het wordt daarbij niet heel warm, het kwik blijft steken op zo'n 15 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten en is ronduit fris. Windkracht 4 tot 5. Kortom, op de eilanden een wisselvallige waddendag met een stevige bries, enkele buien en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
1: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
1: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
4: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start op de eilanden met een mix van wolken en af en toe zon. In de middag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. Het wordt daarbij niet heel warm, het kwik blijft steken op zo'n 15 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten en is ronduit fris. Windkracht 4 tot 5. Kortom, op de eilanden een wisselvallige waddendag met een stevige bries, enkele buien en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
4: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
5: Zou je het ook morgen willen invoeren?
4: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
1: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in de binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: lang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start op de eilanden met een mix van wolken en af en toe zon. In de middag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. Het wordt daarbij niet heel warm, het kwik blijft steken op zo'n 15 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten en is ronduit fris. Windkracht 4 tot 5. Kortom, op de eilanden een wisselvallige waddendag met een stevige bries, enkele buien en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Tessel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start op de eilanden met een mix van wolken en af en toe zon. In de middag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. Het wordt daarbij niet heel warm, het kwik blijft steken op zo'n 15 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten en is ronduit fris. Windkracht 4 tot 5. Kortom, op de eilanden een wisselvallige waddendag met een stevige bries, enkele buien en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakten de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start op de eilanden met een mix van wolken en af en toe zon. In de middag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. Het wordt daarbij niet heel warm, het kwik blijft steken op zo'n 15 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten en is ronduit fris. Windkracht 4 tot 5. Kortom, op de eilanden een wisselvallige waddendag met een stevige bries, enkele buien en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
3: Vanaf het eiland.
6: Toppers van toen.
0: Non-stop.
6: Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
6: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
3: Radio.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start op de eilanden met een mix van wolken en af en toe zon. In de middag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. Het wordt daarbij niet heel warm, het kwik blijft steken op zo'n 15 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten en is ronduit fris. Windkracht 4 tot 5. Kortom, op de eilanden een wisselvallige waddendag met een stevige bries, enkele buien en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
3: Radio Tessel. Mooi.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop.
0: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Radiotessel.nl. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Het Wadden weerbericht.
2: De dag start op de eilanden met een mix van wolken en af en toe zon. In de middag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. Het wordt daarbij niet heel warm, het kwik blijft steken op zo'n 15 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten en is ronduit fris. Windkracht 4 tot 5. Kortom, op de eilanden een wisselvallige waddendag met een stevige bries, enkele buien en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: Oh Maggie, I wished I'd never seen your face.
0: Non-stop.
5: I'm glad
0: non-stop.
5: You came.
0: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start op de eilanden met een mix van wolken en af en toe zon. In de middag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. Het wordt daarbij niet heel warm, het kwik blijft steken op zo'n 15 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten en is ronduit fris. Windkracht 4 tot 5. Kortom, op de eilanden een wisselvallige waddendag met een stevige bries, enkele buien en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Hits op Texel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wiel wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wiel is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start op de eilanden met een mix van wolken en af en toe zon. In de middag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. Het wordt daarbij niet heel warm, het kwik blijft steken op zo'n 15 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten en is ronduit fris. Windkracht 4 tot 5. Kortom, op de eilanden een wisselvallige waddendag met een stevige bries, enkele buien en een maximumtemperatuur rond de 15 graden.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Op Sint-Tessels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
6: Ga er maar script voor zitten en geniet ervan. We nemen al de tijd, doen de kolompjes aan.
7: Ook dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakman...
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
1: Woensdagmiddag. Het is tijd om samen even lekker de week door te zagen. De Zaagmans Show.

Het is weer. Het is weer woensdagmiddag. Het is woensdag 10 juni 2026. En dat betekent dat wij op deze woensdagmiddag weer de week door midden mogen zagen. En u mag daar live bij aanwezig zijn. Hoe leuk is dat? Nou, inderdaad. En ik ben met een bijzonder nummer begonnen. The River van Bruce Springsteen. Want het begint met zo'n mooie mondharmonica solo. En dat draait de uitzending een klein beetje best wel om. Want we hebben zometeen om 5:30 hebben wij niemand minder dan Eugène Vriend in de uitzending. En die geeft een mondharmonica workshop vanavond in de Waldhoren, geloof ik, in Den Horen. En ik heb hem gevraagd, joh, vertel er eens iets over die mondharmonica, want het is inderdaad een prachtig instrument. En natuurlijk heb ik hem ook gevraagd voor een zaagplaat. Nou, dat wordt een hele bijzondere, dat vertellen we natuurlijk nu aan het begin van de uitzending nooit. Dat betekent gewoon dat u moet blijven luisteren. Ja, en tot die tijd heb ik een veelvoud van allerlei lekkere muziek, zoals u gewend bent. Alleen, na 5:30... is het weer helemaal leeg en kunt u via de gebruikelijke kanalen Radio Texel /plaat of via de app, kijk maar even, inbrengen welk nummer wilt u zometeen horen en dan gaan we die draaien. Want het moet heel gek zijn, wil ik zeggen. Nee, censuur doen we niet. Dat bent u van ons gewend. Nou, waar beginnen we zometeen mee? We beginnen zometeen met Valerie van Amy Winehouse. Een nummer alweer uit 2008, dus ja, over 2 jaar alweer 20 jaar oud. Je verzint het niet hoe snel de tijd af en toe gaat. En daarna David Guetta uit 2022 met I'm Good. Nou ja, en daarna vertel ik gewoon wat er daarna komt. Want ja, je moet niet anders van tevoren vertellen. Zo is het ook weer. Dus, lang gesproken, kort gezegd. Dit wordt weer een kerstverse, heerlijke, lekkere woensdagmiddag om de week midden te zagen. En ik heb goed nieuws. Jawel, daar komt ie. Ja, blijf even hangen. Ja. Zometeen om 6 uur breekt de week. Ja, met Remco en Gio. Dus er wordt vandaag gezaagd, er wordt gebroken en misschien zelfs wel bij de gemeenteraad vanavond ook nog wat een en ander doorgehakt. Nou, dan is het echt woensdag. De woensdag zoals hij bedoeld is. Dit is de Zaagmansshow.

David Guetta, I'm Blue. Ja, daar zingt iemand mee, maar wie is het dan weer? Dat is Baby Rexha. Of Beep Rexha, ik heb geen idee. Dat ga ik zo meteen even aan de mannen van Breek de Week vragen. Want die hebben altijd goede pokoe. Dus dan gaan we eens even horen wat dat nou eigenlijk, hoe je dat eigenlijk moet uitspreken. Zo, kom ik even lekker uit mijn woorden. En de vaste luisteraar weet, we gaan alle kanten op. We gingen van Valerie naar I'm Blue, I'm Good. En we gaan nu naar een nummer uit 2007. Ook zo'n ongelooflijk mooi nummer eigenlijk. Duurt al 7 minuten 44. Gaan we er rustig maar eens even voor zitten, want het is best een hele bijzondere. Hij is van Babe Ruth en heet Black Dog. Het is een remaster versie, maar dat doet niks af van het origineel. Het is wat opgestoft, opgepoetst, afgestoft, afgepoetst. Dus Black Dog, Babe Ruth.

Hier gebeurt iets wat ik nog nooit heb meegemaakt. Dat zomaar tijdens dit nummer gewoon een compleet ander nummer wordt ingezet. Ik weet niet wie dit was, maar dat is niet de bedoeling. Hé, er is iemand die heeft ingebroken in Radio Texel. Dat is nieuw. Goed, we gaan weer terug naar Babe Ruth. Hopen dat het niet nog een keer gebeurt.

0: 1972. Babe Ruth. Ja, ongekend. Echt niet te geloven. Wat een ongelooflijk prachtig mooi werk is dit, zeg maar.
1: Hey, Zaasmans!
0: Ja, zeg het eens.
1: Kent u

0: dames en heren. Nou, ik denk het daar wel. Ja, Phil Collins.
1: Dankjewel.
2: We zijn halverwege de show. Okay. Tijd voor de zaagplaat.
0: Ja. Ja, en applaus. En ook nog een heel bijzonder nummer wat u helemaal niet gewend bent. Aan de andere kant van de telefoon, Eugene Vriend, dames en heren.
3: Goedenavond.
0: Ja, ja, ja. Ik heb nou een speciaal muziekje even opgezet. Niet zomaar eentje. De grote der groten, denk ik. Toets Tielemans.
3: Ja.
0: Ja. En die heeft iets in zijn waffel hangen nu. Dat is zo'n mooi instrument. En daar gaan we het over hebben. Vertel, Eugene.
3: Ja, ik ben een muziekdocent. Ik werk aan een project om het mondharmonica spelen in Nederland weer populair te maken. Dat komt omdat er altijd maar weer bezuinigd wordt op muziekscholen. Op de basisscholen is het weg. En daar wordt heel veel over geklaagd. Dus ik dacht, weet je wat? Vroeger was de mondharmonica volksinstrument nummer 1. Laten we dat status teruggeven. Dus ik ben begonnen om eerst privélessen te geven, lesmethoden ontwikkelen. En nou geef ik workshops. En we zijn vanavond om 10 juni zijn we in de Waldhoren met onze show.
0: In de Waldhoren. Ja, ik zei het al in de aankondiging van de Zaagmanshow. Heb ik het wel goed? Maar je zit echt in de Waldhoren. En dat wordt niet zomaar een Waldhoren. Dat wordt een mondharmonica horen. Want ik geloof dat je zei 32 mensen hebben zich aangemeld.
3: Ja, er zitten over de 30 Denen, 34. En, dus dat zit wel aan de max.
0: Ramvol.
3: Dus het is een hele grote club. En allemaal de mensen van Texel. Dus we gaan Texel vanavond een stukje vrolijker maken. Dus,
0: wij gaan Texel een stukje vrolijker maken. Nou, dat is mooi, want die wordt er wel vrolijk van deze muziek. Want dat zeggen ze wel eens van mondharmonica. Het heeft zo'n droevige kant. Dat komt misschien door dit nummer.
3: Wat zegt u?
0: Dat sommigen zeggen dat het een beetje een droevige kant heeft, de mondharmonica.
3: Nee. Dat is natuurlijk, vroeger was het zo. Het bloot vaak keukenlaatjes. Het wordt beschouwd als een inferieur instrumentje. Ja. Maar eigenlijk, tegenwoordig associëren de mensen mondharmonica en al met blues en jazz. Maar wat men vergeet is, Rob, is dat die mondharmonica, die Bruce Springsteen, neem ik zeker in New York, eigenlijk een kleine trekzak is, een kleine accordeon, die ze voor de blues zijn gaan gebruiken. Alleen men weet dat niet meer.
0: Nee.
3: En dus op die mondharmonica, zoals wij die lesmethode en de techniek die ik ontwikkeld heb, dan hoor je echt exact hetzelfde geluid accordeon. Je kunt de blues, jazz, volksliedjes, klassiek, werkelijk alles opspelen. En die techniek, gek genoeg, die staat nergens beschreven. Ook niet op, staat ook niet op internet. En daar, die heb ik ontwikkeld. En daar en in zo'n workshop leer ik mensen in 2 uur. Iedereen dat leer ik wel spelen. Ongeacht of je een wel niet gevoel hebt dat je een gevoel van muziek hebt. Of notenkennis hebt, dat is allemaal niet nodig. Iedereen die het leuk vindt, leer ik het gewoon.
0: Ja, en dan komen we nu langzaam naar de richting in zaagplaat. Want dat is Locomonica.
3: Ja, het is een eigen geschreven compositie. Dat is voor de gitaar en mondharmonica. Is een eigen melodie en dat mijn schoolchat ook Locomonica. Nou ja, hoe meer ons project de aandacht krijgt, hoe leuker het wordt. Want dit wordt door de kinderen op school, waar ik al eens geef, te zien. Dat is het leukste Locomonica liedje van Nederland.
0: We gaan er nu naar luisteren.
3: Ja,
0: we gaan er naar luisteren.
3: Nou, hartstikke leuk.
0: Dat is veel te snel.
2: De zaagplaat.
0: Ik bel je straks gewoon nog een keer. Okay. Eerst die zaagplaat. Locomonica, een nummer van Eugene Vriend zelf. Ga daar maar even voor zitten. Of, nou, kom maar uit die stoel zelfs.

0: Loco Monica. Ja, maar u hoorde al daarnet. Wij waren nog helemaal niet klaar. Dus ik zeg daarnet tegen Eugène. Ik zeg, blijf nog even hangen. Eugène, je bent er nog steeds.
1: Ja, ik ben er nog hoor. Hoor.
0: Ja, maar jij bent echt op missie, man. En dat paste niet in die 2 minuten 58. Ik denk, wat een ontzettend vrolijk, leuk nummer is die Loco Monica. Zelf geschreven worden?
1: Ja, helemaal eigen. Ik ben een soort, ik noem mij wel schetserend de beste onbekende singer-songwriter van Nederland. Ik schrijf altijd heel veel muziek voor mezelf. En dit is een liedje wat ik gemaakt heb voor de gitaar. En een heldere melodie schrijven is hartstikke... Ja, hij is helder, hij blijft in je hoofd hangen.
0: Ja.
1: En hij is, ik vind hem leuk om te doen. Nou, het is wel leuk dat je dat leuk vindt. Hoop mensen vinden het ook leuk op dat de luisteraars...
0: Ja, ik denk dat als luisteraars dit horen, dat je terug moet komen naar Texel. Maar we zitten nu weer precies op die 2 minuten 58. Jij wilde nog vertellen, ja. Je hebt precies van heel Nederland moet naar Hello. Want je komt uit Hello vandaan. Vertel.
1: Ja, ik kom uit Hello. Het schooltje staat ook in Hello. Ik woon ook in Hello. Ik ben begonnen met privéles. Ik speel jarenlang een mondharmonica. Op een gegeven moment... heb ik het op internet, ik was met kerstliedjes aan spelen in het bos en toen dacht ik, wauw, wat heb ik daar lol in. Heb ik op internet gekeken wat mijn niveau was, ja, nergens, niet, dus niks. Dus heb ik een lesmethode ontwikkeld. Ik denk, zou het leuk zijn om andere mensen dat ook te leren. En zo ben ik begonnen met het geven van privéles. En uiteindelijk met het geven van workshopjes zit vol. En ik werk ondertussen nu ook wel aan een project, omdat het hele muziekonderwijs in het basisschool is weggesaneerd.
0: Ja, dat zei je al.
1: Gemeentes bezuinigen steeds meer op muziekscholen. Staat testbericht van NOS vorig jaar. Dus ja, ik dacht, geef die mondharmonica zijn status terug. En dan doet. Dus ik werk dus onder, wat ik dan leuk zou vinden. Ik werk aan een project om het voor elke school in Nederland proberen mogelijk te maken. Dat kinderen een eigen mondharmonicaatje krijgen. En hierop leren spelen. Daar werk ik aan. Ik heb een test gedaan. De Zuidwestenschool in Hello. Groep 7-8 van de Zuidwesten. 28 kinderen. En ze zeggen wel zo'n kinderen van, nou, iemand die aan muziek gaat, ja, dan moet je talent of een bepaald gevoel hebben. Maar ik heb bewezen dat ik 28 kinderen in anderhalf jaar tijd goed heb leren spelen. En die haalde het hart van Nederland. Dus wat in klein kan in groot ook. Ik heb er heel wat voor opgesproken aan het uitschrijven. En hoop ik dat volgend jaar en dit jaar dat wij gewoon langzamerhand ermee kunnen starten. Ja, hoe leuk zal dat zijn, hè? Als je op jonge leeftijd dit aangereikt krijgt, want zo'n mondharmonica is een volwaardig instrument. Over het algemeen blad het vaak in keukenlijstjes, maar het is een volwaardig instrument. Je kunt er echt alles op spelen. En bovenal, heel belangrijk, het is echt een ademinstrument. Dat is de enige blaas waar je ook inademt. En die kinderen die leren op jonge leeftijd, leren dat goed. Ik heb hier nog wel een verhaaltje bij, ik wil het even zeggen. Want
0: Je hebt nog 1 minuut, want dan gaan we echt naar On Top of the World van de Magic Dragons.
1: Laat ik het zo afronden dat ik daarmee bezig ben en workshop geef. Als mensen echt, want ze zijn nu op Texel, hè, voor de laatste keer, echt goed willen leren spelen, kom naar haar lopen zaterdagmiddag. We doen bufstand, want we kunnen niet overal workshop organiseren. Dan leer ik mensen echt goed spelen. Als je er vanavond niet bij kunt zijn in de Waldhoren, kom een keer samen naar haar lopen. Ik beloof je, ik leer je goed spelen. Ik heb voldoende materiaal om thuis verder te gaan. Het is een hartstikke leuk om te doen. En er gaat de wereld voor je open als je dat even meemaakt.
0: Nou, ik denk dat je echt je punt, je missie, je hele hebben houden in deze uitzending hebt kunnen geven. En ik wens je heel veel plezier. En al die 30 plus mensen die vanavond aan de Waldhoren komen ook. Dat is van jong tot oud, ja inderdaad. Ja, ja.
1: De jongste leeftijd 7, de oudste 96. Iedereen die het leuk vindt kan dit gewoon leren. Punt.
0: Dan wordt het helemaal een feest. Dankjewel. En tot de volgende.
1: Dankjewel, de luisteraars. En mogelijk tot ziens. Bye bye.
2: Wij zijn trots op Texel. En dat hoor je.
3: Dit is Radio Texel.
0: On Top of the World. Imagine Dragons. Tot zo.

0: Lisa, voor jou de laatste galerij.
1: Zagen, kettingzaag, figuurzaag, houtzaag, van houtzaag met planken, gewone zaag, hobbyzaag, pas. Cirkelzaag, schuurzaag, precisiezaag, pas.
2: Ja, maar die week is er midden.
1: Oh, ik weet niet, ijzerzaag.
2: Maakt niet uit, joh. Stop maar met die zaag.
1: Boomzaag.

On Top of the World van de Imagine Dragons. En iedereen van de wereld samen met Blug, The Scene. 1990. Dit is het nummer wat automatisch aanging als ik de schuur inging en het licht aandeed. Want we begonnen een systeem te draaien met een cd-speler erin. En dat is Once Upon a Time in the West. En er is ook een hele mooie mondharmonica versie weer van de film. Die doen we misschien een andere keer. Dit is Van de Dire Straits. Once Upon a Time in the West.

0: Once Upon a Time in the West, Dire Straits. Ja, wie zullen er nu net binnengewandeld zijn? Ja. Nee. Inderdaad, niemand minder. Ja,
1: nee.
0: Dan Remco en Gio.
1: Nee, dat kan niet.
2: Het lijkt wel op de crew van...
1: Het lijkt wel alsof jij gewoon in de hoek van de studio staat.
0: Ja, dat klinkt heel anders als je daar zit, hè? Ja, dat was afgelopen zaterdag, zei iemand tegen me, je moet even dichter in de microfoon, want dat galmt als een malle.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, het lijkt echt alsof je nu in de hoek van de studio staat.
2: Zeg maar, buiten staan bij de spinbaan, zeg maar.
0: Dat zo voelt het.
2: Nou, zo is het ook, denk ik.
1: Hij heeft het denk ik niet door.
2: Nee,
0: ik heb het niet door.
2: Maakt niet uit.
1: Hij moet gewoon even wat harder.
0: Oké.
1: Dat je het echt niet hoort. Dat is toch bizar?
0: De game wat bedoel je?
2: Wat fijn dat
1: misschien game, denk ik, ja.
2: Wat fijn dat ik in de studio ben, iets meer. Ja. Maakt niet uit. Ik weet niet wat dit is trouwens.
0: Maakt niet uit. Nou, je moet allemaal niet vragen wat er in de studio is.
2: Maar dit is
0: zometeen
2: een radio,
0: breekt de week. Dit is een radio. Ik snap niet, die knoppen snap ik allemaal niet.
2: Nee,
0: ik weet niet waar ik moet draaien.
2: Dat is ook
0: Je bent even de Tessense Courant aan het... dat doe je zo meteen maar eventjes. Dan gaan we het niet over hebben.
2: Niet in mijn uitzending.
0: Nee, niet in mijn uitzending. We hebben nog 1 minuut 12. Waar gaat het zo meteen over?
2: Ja, over breek de week.
1: Ja, goed breek de week natuurlijk.
0: En wordt er ook nog knopen doorgehakt vanavond? Want we hebben natuurlijk nieuwe wethouders en zo.
2: Die staan te
0: popelen natuurlijk.
2: Kijk, hier zo. Kijk,
0: ja.
2: Ik laat nu een foto zien van een nieuwe wethouder.
0: Jazeker.
2: Met een linkje trouwens over
0: de je wordt meteen, je krijgt een strik en een linkje eromheen. En dan mag meteen, goed.
2: Nee.
0: Ik hoor het al de sfeer zitten in.
2: Geen idee.
0: Goed, al een beetje bijgekomen van ronde om Tessel.
2: Ik vond het een, laat ik het heel onderwijstechnisch zeggen, een enerverende aflevering.
0: Een enerverende situatie.
2: Nou, zeker. Ik heb wel genoten, moet ik eerlijk zeggen. Zeker met op een gegeven moment, om 3 uur was de uitzending klaar. En om 2 uur daarna waren wij nog wingfoilers uit het water aan het halen. Omdat die gewoon niet meer verder kwamen. Dus
0: dat was wel zo. Ja, wij zaten al in het bier thuis.
2: Ja,
0: jullie
2: zaten op de kantel al. Ja, wij waren druk bezig.
0: Ik heb 7,5 uur radio gemaakt. Camel toe, denk ik.
2: Ja, Camel toe.
0: Ja. En dan ben je 8 uur in de studio. Nou, ik zeg tegen die mannen, weet je wat ik ga doen? Ik weet dat het goud is, dat het geel is. Het staat koud. En dan doen we dat gewoon.
2: Met die witte schuimkragen natuurlijk, hè?
0: Ja, zoiets was het wel. En dan denk je dat het afgelopen is. Maar dat is het helemaal niet. Want we zijn afgelopen mei, dat weet ik niet helemaal zeker... Zijn we afgelopen, thuis denken ze alweer het melodietje. Ja, inderdaad, ja.
2: Moet kunnen.
0: Voor mij zijn we wat vergeten.
1: Vergeten?
0: Er staat nog gewoon iets van bij de ronde dat wij iets vergeten zijn.
2: Oh.
0: En nou is de vraag, wat zijn we vergeten? Je maakt 7,5 uur radio.
2: En dat heeft op studio vlak te maken, denk ik.
0: En het heeft op muziekkeuze.
2: Muziekkeuze. Is het nog niet als het golft? Is die niet gedraaid?
0: Ja, die is wel gedraaid.
2: Oh, gelukkig, ik kan het zeggen. Want
0: maar als het golft, dan is het goed.
2: Daarom,
0: dat weet je.
2: Daarom.
0: Ja. Maar goed, dan verraad ik het over 1 minuut 46 pas. Voor de rest nog gekke dingen meegemaakt? Ja, je denkt?
1: Akte en de Munich.
0: Nee, ook niet. Nee,
2: dat maakt wel lastig. Hij weet het al.
0: Ik weet het al.
1: Waze, Robin Schulz.
0: Nee, is ook gedraaid. Ja, wat is er eigenlijk niet gedraaid? Nee. Maar ik moet zeggen, laat maar zitten, je hoort zo meteen wel. Dat het gewoon een ontzettende vette gave uitzending was. Ik heb zo ontzettend genoten.
2: Ik kan iedereen aanraden om er aan mee te doen. Om er aan mee te werken. In welke vorm ook. Aan het hele evenement.
0: Het is die hoeveelheid vrijwilligers. En wij ook met de club Radio Tessel. Ik zeg, als je nog bij Radio Tessel wil, dan gewoon direct aanmelden.
2: Doe je het alleen maar voor de evenementen, hè? Weet je? Kom erbij.
0: Ja, en je gaat vanzelf wel weer uitzendingen maken door de week.
2: Zo is dat.
0: Zo is dat.
2: Lekker op de woensdagavond.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Ja,
2: misschien hebben we de Hakkers of zo. Hakkenbar of zo.
0: De Hakkenbar? Kunnen we nog?
2: De Hakkenbar, ja.
0: Ja, misschien moeten we de top 5 rare radionamen maken zometeen. Nee, ik ben niet geraden. Potse dikke. Het gaat niet lukken.
2: Nee, we gaan het niet zeggen, Rob.
0: Nee, oké. Nee, jammer. Jammer weer. Maar ik ga wel luisteren. Want dat is namelijk het idee van Breek de Week. Dat we nu niet gaan verraden wat jullie zometeen gaan doen. En ik zie Gio nog steeds denken.
1: Ja, van jullie hebben het over. We hebben natuurlijk na ons. Nou, we worden gehakt natuurlijk.
0: Ja.
2: En gebroken.
1: Maar ik mis eigenlijk nog wat kraken.
0: Oh, misschien moet dat een
1: voor jou dan.
2: Ja, en dan ga je de hele tijd tussen 6 en 5 en zo.
1: Anders 4 uur is natuurlijk een beetje koekjes, koffietijd natuurlijk.
0: Nee,
1: we gaan koekjes kraken.
0: Wat ik wil zeggen, alles. En misschien is het ook wel gebeurd, maar na 7,5 uur weet ik het niet meer. Jeroen van Hattem. En Jeroen van Hattem, dat is gewoon zo'n stille kracht.
1: Jeroen van Hattem is niet gebeurd.
0: Heeft volgende is gebeurd.
2: Niks gezegd.
0: Jongens, zo meteen breekt de week.
2: Nou,
0: deze die ik nu ga draaien
1: Kensington
0: is van Jeroen van Hattem.
1: Streets.
0: Juist.
1: Tot zo.
2: Jeroen!
0: Jeroen! Jij!
2: Oh ja, en ook Ina niet vergeten, hè?
0: En Ina. Ja,
2: gewoon een lekkernij, hè?
0: Want deze is voor Jeroen. Tot volgende week.
2: Doei!

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Het is woensdagavond, dus Radio Texel breekt jouw week. Dit is Breek de Week.

0: 6 tot 8 is dit Break de Week. Break de Week.
1: Dit is Radio Texel.

0: Yes, een hele goede avond, fijn dat je weer luistert. Breek de week, het is 6 over 6 om precies te zijn. En we zijn er weer met een gloednieuwe, smikkelige editie. Gio, goedenavond.
1: Ja, hele goede avond. Ik hoop dat jullie allemaal jullie slabbetjes om hebben, want er wordt toch een partij gesmikkeld deze uitzending.
0: Ja, dit is echt niet normaal. En over smikkelen gesproken, misschien zit je dat wel op dit moment.
1: Kan ook.
0: Als je dat aan het doen bent, wens ik je heel erg smakelijk eten. En ben je bezig met het prepareren van je avondeten, dan heel veel succes daarmee. Ja, wat gaan we allemaal doen deze uitzending, Gio? Want waarom is het zo lekker smikkelen?
1: Nou, we hebben natuurlijk weer zo'n befaamde top 5. En we gaan deze keer de hoogte in.
0: Nou, zeker.
1: Meer zeg ik niet. Meer
0: op grote hoogte.
1: Op grote hoogte,
0: ja. En eigenlijk ook weer niet. Totaal niet zelfs.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Nee, nou, gaan we eens even nadenken.
1: We gaan ook nog een random rad laten draaien. En natuurlijk nog veel meer
0: lekker
1: onzin.
0: Lekker op pokoes. Dit is Breek
1: de Week.
0: Week.

0: Lost Frequencies en Head Down hoor je bij Radio Tessel en Breek de Week. Ja, Gio, je had ons al eventjes voorbereid op een heerlijke pokoe. Nou, ik vind dit toch wel een heerlijke pokoe. Samen met Bad Steel?
1: Ja.
0: Of vind je hem te hip?
1: 2023 is een beetje...
0: Te hip. Jij bent nu een beetje in die oudere liedjes-vibes.
1: Ja, ik heb het gewoon niet zo mee met de nieuwe muziek. Het is gewoon allemaal een beetje hetzelfde of zo. Heb ik een beetje gewoon eentonig. En dan kan je dat misschien ook een beetje zeggen over de jaren 80. Maar dat is toch, ik vind dat anders.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat inderdaad de jaren 80 muziek, die zou ik tijdloos noemen. Zeg maar, die zou je op alle momenten van de komende jaren nog kunnen draaien. En de houdbaarheidsdatum van de muziek die tegenwoordig wordt gemaakt, vind ik een stuk korter. Maar dat is hoe ik het zie, hoor. Dat hoef je niet mee eens te zijn.

0: Ja, nee, het schijnt namelijk dat je blijkbaar gewoon piloot kan zijn. En dan hoef je geen petje op te doen, maar je kan gewoon een vliegtuig besturen. Er is namelijk een Canadese man opgepakt omdat hij 17 jaar lang als piloot heeft gewerkt. Nou, terwijl hij daar helemaal niet eens een vliegdiploma voor had. Nou, de man die deed al die tijd alsof hij dus de juiste papieren had, maar die bleken gewoon nep te zijn. Nou, volgens de politie heeft de man zo meer dan 900 vluchten gemaakt en meer dan 10.000 passagiers vervoerd. Ook heeft hij bijna 2 miljoen euro aan salaris gekregen. Nou, de man die ging vorig jaar met pensioen en kwam er dus bijna mee weg. Maar bij een toevallig onderzoek kwam de luchtvaartmaatschappij erachter dat er iets niet helemaal klopte. Nou, de politie die begon dus ook gelijk een onderzoek. Nou, daaruit bleek dat de man wel mocht vliegen, maar alleen als co-piloot. Om als hoofdpiloot in passagiersvluchten te mogen vliegen heb je een hoger diploma nodig. Ja, en die heeft hij dus vervalst. Dus je kan er alles van vinden. Ja, hij kon gewoon letterlijk vliegen, anders was hij heel knap geweest. Maar ja, hij heeft onterecht als captain speaking gefungeerd.
1: Nou, het doet me een beetje denken aan de film Catch Me If You Can. Ik weet niet of die,
0: die helemaal kent. In de films.
1: Moet ik dat is die met Leonardo DiCaprio en Tom Hanks, waarin dan Frank Abagnale, als ik het goed zeg. Dat is een waar het gebeurt verhaal trouwens. Die doet zich ook voor als piloot, dokter met een vals diploma, jurist en gewoon allerlei...
0: Allemaal
1: vervalsen en wel dik cashen. Dat gaat natuurlijk fout op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Maar dat doet me een beetje aan denken. Want op een gegeven moment wordt hij dus ook piloot zonder een diploma voor te hebben.
0: Ja, het geluk bij een ongeluk is bij deze man wel, hij kon gewoon vliegen. Dat is zo
1: ja,
0: fijn.
1: Precies, ja, precies.
0: Nou, zodoende komen wij bij weer zo'n heerlijke top 5 van onze vrienden van alletop10lijstjes.nl. Namelijk, Gio.
1: Ja, de top 5 grootste vliegvelden over de hele wereld.
0: Zo, en dat zijn er nogal wat, kan ik je vertellen.
1: Want als je de rest van de sterrenstelsel mee rekent, dan...
0: Er zijn niet zo heel veel vliegtuigen.
1: Er valt de wereld er een beetje buiten, heb ik het idee. Nee, om te beginnen gaan we naar onze westelijke buren, namelijk het Verenigd Koninkrijk, London Heathrow Airport. Heathrow is in 2026 sterker dan ooit terug met ruim 85 miljoen passagiers. En ondanks de beperkte ruimte blijft Londen de belangrijkste Europese bestemming. Voor reizigers vanuit Noord-Amerika is Heathrow vaak de eerste kennismaking met Europa.
0: Ja. London Heathrow, daar hoor je ook, er is ook een programma over gemaakt trouwens, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, serieus. In Nederland heb je het programma over Schiphol natuurlijk. En London Heathrow volgen ze ook het helemaal. Hello Goodbye, maar van Little Britain is dat ook. Dat is ook nog een programma. Heel veel programma's over London Heathrow. Verder met lekkere muziek, Gio, hij is van jou, hè?
1: Ja, The Pretenders met Don't Get Me Wrong, 1986. Back to back.

0: Ja, en wil je nou nog meer goede pokoes horen? Dan kan je je momenteel begeven naar het muziekplatform Spotify. U kunt daar in de zoekbalk goede pokoe, met goede en dan met een i natuurlijk, intikken. En dan drukt u op enter. En dan ziet u, als het goed is, ergens een playlist tevoorschijn komen met een soort straatnaambordje met erop goede pokoe. Gemaakt door Giovanni Koevert en Remco.
1: Nou, gewoon even een plusje drukken.
0: En dan even gewoon opslaan in de bibliotheek.
1: Nou, top idee.
0: En voor bedank.
1: Ja, inderdaad. Waarvoor dank. Ja, we zijn lekker bezig hier. Momenteel is het alweer 18 over 6 op deze woensdagavond 10 juni. Nog 3 weken op de klok eigenlijk, op de agenda voor de zomervakantie.
0: Ja, voor jou, ja.
1: Ja, voor mij, ja. Ja, voor jou dan. Wat moet jij dan doen?
0: Dit is al lang begonnen.
1: Ja, al vorig jaar begonnen voor jou. Nou, we zijn bezig met de top 5 grootste vliegvelden die hier op deze aardkloot te vinden zijn.
0: Nou.
1: Ja,
0: wat denk jij nou weer wist?
1: Sorry dat ik het even zo noem. Maar, ja.
0: Ben je niet blij dat je bent geboren? Zo?
1: Jawel.
0: Nou, goed. Dan,
1: Ja, aardbol, dan maar.
0: Ja, precies. Ja. Nou, ja, vind ik ook een beetje...
1: Ja, nee, gaan we niet over beginnen, anders kunnen we de komende uur nog over discussiëren. Hoor. Ja, op nummertje 4 vinden wij Tokyo Haneda Airport in Japan. Nou, het Tokyo Haneda Airport is met ruim 87 miljoen passagiers de drukste luchthaven van Oost-Azië. Nou, de combinatie van een gigantische binnenlandse markt en een steeds groter wordend internationaal netwerk maakt Haneda tot een onverslaanbare hub in de regio. Nou, en Japan vliegen, als Japan zijnde, natuurlijk heel veel eilandjes, heb je natuurlijk ook veel meer mogelijkheden om natuurlijk zo'n binnenlandse markt te maken. Ja, zeker, omdat je of je hebt de boot of je hebt het vliegtuig.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: je kan niet altijd alles doen met de auto, tenzij je op het eiland zelf blijft. Dus dan snap ik dat die markt ook wel wat groter is ten opzichte van andere vliegvelden.
0: Ik kan het toch ook wel met de veerboot.
1: Ja, maar als je nou van het eiland dat veel verder... Kijk, de afstand tussen de eilanden in Japan is veel... Jij kijkt me nu heel erg aan van, nou kom maar met je uitleg. Maar als jij een eiland in Japan hebt, die heeft even een veel grotere afstand dan een eiland vanaf Texel naar Den Helder. Dat is een veel kortere afstand. Ja, dat hoeft niet met een
0: vliegtuig. Wat langer wachten of zo.
1: Ja, de volgende afvaart is om 13:15, weet je wel. Ja, nee, ik hoor het alweer. Ik ga niks met jou in discussie.
0: Ja, ik ben gewoon misschien een beetje de weg kwijt.
1: Ja. You're lost in music. Even zo'n lekker grappig grapje ga je erin gooien.
0: Ja, dat was een grappig.
1: Prima, jongen. Nou, wil je ook van die lekkere pokkers horen hier op de radio? Dat kan gewoon. Begeef je even naar www.radiotessel.nl/plaat. En laat jouw verzoekplaat achter in de box. Wij staan voor alles open, behalve muziek die niet leuk is. Nou, dat is niet veel. Dus stuur alles lekker in hier bij Radio Tessel. We gaan door met Sister Slash, Lost in Music.

0: Brian Adams, Melanie C, When You're Gone. Je hoort het hier bij Radio Tessel. Breek de week, daar je nog steeds naar luistert. Dat klinkt goed.
1: Nou, zeg dat zeg.
0: En ja, het is eigenlijk nog niet tijd, hè?
1: Nog niet. Nee, nog niet. We gaan nog even zometeen een heerlijke pocket draaien. Maar we kunnen wel jullie alvast even meenemen naar toch wel een aantal kilometertjes in de hoogte. En dan naar beneden kijken.
0: Ja, precies.
1: Ja, jongen, jij snapt het ook weer. Een grappige grapje. Ja,
0: inderdaad. Jij weet natuurlijk, dit komt wel dichtbij voor jou.
1: Zeker. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, minder dan 6 weken.
0: Ja, precies.
1: Zeker weten. Ja. En ik ga even kijken.
0: Maar het is niet natuurlijk het vliegveld waar jullie daadwerkelijk gaan landen.
1: Nee, maar volgens mij, ik ga kijken naar nummer 1. Nee, jammer. Nee, helaas. Het staat er niet tussen. Nee.
0: Nee, we gaan namelijk naar de Verenigde Staten. Naar Dallas. Is het goed? Dallas. Oftewel Fort Worth. International Airport. De DWF noemen ze het ook wel. Of nee, DFW. DFW, moet ik wel goed zeggen, verwerkt inmiddels ruim 90 miljoen passagiers per jaar. En de enorme groei van de regio Texas en de rol van de DFW, moet ik het wel goed zeggen jongens, als gateway naar Latijns-Amerika hebben het vliegveld stevig in de top 3 verankerd.
1: Hey, het is niet normaal. Ik heb hier dat toevallig, dat vind ik wel grappig. Laatst was ik benieuwd, omdat ik natuurlijk naar Amerika ga. En daarin ook ging kijken van, maar ga ik dan niet naar het grootste of ene grootste vliegveld? Nou, dat was dus niet het geval, maar dan kijk je, er zijn er soms wel gewoon 9 landings- en startbanen, weet je wel. 9 en dat is nog klein of zo. Dat je denkt van, wat? Hoe dan? Hoe bedenk je dit nou? Nou ja, ik ben wel benieuwd zometeen naar nummer 2 en nummer 1. Maar goed, die gaan we zometeen in het komende half uurtje aan jullie presenteren. Maar eerst gaan we verder nog even met muziek, want zometeen staat die voor jullie klaar. Het Random Rad. We gaan hem even voor jullie pakken.
0: Ik ben er zeg, we halen hem erbij.
1: We halen hem erbij, even een lekkere rugpassage, maar dan negatief. We gaan daar verder met toch wel een zomerse hit. Eros Ramazzotti en Parla con me. Hier op Radio Tessel, breek de week. Oh,

0: Parla come en Eros Ramazzotti. En if you know, you know. Het is tijd voor...
1: De Reebok of zo Nike.
0: Is dat de Reebok of zo Nike? Het is tijd voor... Het random rad.
1: Inderdaad.
0: Hij staat klaar. Gio, vertel eens even, hoe werkt het precies?
2: Nou, het is een rad met daarop alle letters van het alfabet op alfabetische volgorde natuurlijk. Mm-hmm. En zodra het rad landt op een letter, wordt die automatisch ingevoerd in onze muziekdraaienprogramma. Komt daar een nummer uit. Die begint met de letter. Hè? De titel begint dan met de letter. Of de artiest begint met de letter.
0: Nou, dat heb jij enorm plausibel uitgelegd, zal ik je toegeven.
2: Maar dat is niet alles.
0: Nee, want inderdaad, wij beschikken ook nog over een joker. De joker, als die daar komt, dan bellen wij een willekeurig telefoonnummer op. En dan zeggen wij, yo, hey, geef eens even een letter. En dan denk je mij zo, wow, waarom heb je mijn nummer? En dan zeg je, ja, dat was willekeurig. Nee, je snapt het. En dan gaat deze persoon aan de lijn voor ons een letter bepalen. En die bepaalt dan uiteindelijk dus de beginletter van de artiest of het liedje. Nou, simple as that.
2: Voortreffelijk. Goed.
0: Jij gaat er klaar voor staan, hè?
2: Ik ga er klaar voor staan.
0: Dat lijkt mij een uitstekend plan. Oeh, daar gaan we.
2: Oké. Okay.
0: Ben je klaar voor?
2: Nee.
0: Nou, je bent het maar gewoon.
3: 3, 2, 1. Hoppakee.
0: Ik ben toch wel heel erg benieuwd, hè? Welke letter het is.
2: Oeh, daar gaat het. Gaat ja!
0: Oh!
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja hoor. Het is
3: de letter V!
0: De letter V.
2: Ja, wie kent hem niet?
0: Ja, wie kent hem niet? Hij is de V van...
2: Vaarwater.
0: Ja, en de V van vaatdoek.
2: Vaatdoek, vaatwasser.
0: Ja joh, echt Scrabble, let's go hè. Ja, je moet niet aan ons zitten Scrabble.
2: Wij leggen ze neer.
0: Ben je klaar voor?
2: Ah, het zou wel moeten denk ik.
0: Ja? Zullen we gewoon gaan luisteren?
2: Ja.
0: Komt ie aan.
4: In de ether op 106.1 en op de kabel via 98.5 FM. Dit is Radio Texel.
5: Dit is de plaat van het Random Rad.
2: Elsa, of Elsa, baby get higher.

0: Coolio en LV, Gangsta's Paradise. Ja, volgens mij leeft Coolio niet meer.
1: Geen idee.
0: Dat weet ik nog wel een keer dat ik dat...
1: Ik
0: zoek ook op Coolie.
1: Coolie,
0: maar ik hoorde Coolio. Ja, nee, dat weet ik nog wel. Want ik heb dat toen een keer in mijn eigen uitzending... 2020 was het, in september, ja, ja. Eind september... nog behandeld dat hij was overleden.
1: Zo, dat je dat nog onthouden
0: hebt? Ja, daar stond er iets van bij. En nu heb ik het even opgezocht. 28 september was dat, 2022.
1: Nou, goed, dan houden we jou knap. Ja. Zojuist hoor je ook het random rattelje. Lekker hoor.
0: Absoluut.
1: Ja,
0: And Thunder in My Heart.
1: Nou, zeg dat.
0: Ja.
1: Heftig.
0: Nou, weet je waar ook blikseminslag was?
1: Nou, zeg dat.
0: Ergens tussen Amsterdam en Utrecht in. Want
1: ergens
0: daar reden
1: in die regionen.
0: Want daar reden de treinen vandaag niet.
1: Nee. En het mooie is dat Amsterdam en Utrecht, vooral Utrecht, ook totaal geen ader is van het hele treinnetwerk. Dus gelukkig geen vertraging. Nee, wel natuurlijk. Ja, het is vreselijk als je daar gewoon mee had moeten rijden. Nou ja. Met nog 10 minuutjes op de klok ongeveer gaan we in een blik werpen op de top 5. We zijn aanbeland bij de nummer 2 van eigenlijk dus het één na grootste vliegveld van de wereld. En je zou zeggen, dat zou best wel kloppen, maar ik had deze eigenlijk op 1 verwacht. Zeg maar, als
0: je
1: even
0: een vliegexpert.
1: Ja, ik ben hier natuurlijk Mr. Flight Expert.
0: Ja.
1: Zo word ik nooit genoemd, maar ik ben het wel.
0: Ja, maar je bent het gewoon.
1: Ja, nou ja, op nummer 2 vinden wij het welbekende Dubai International Airport. Natuurlijk in de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, Dubai die is in 2026 de absolute wereldleider op het gebied van internationale verkeersbewegingen. En nadert de magische grens van 100 miljoen passagiers. Nou, het is de thuishaven van de grootste vloot Airbussen A380's. Dat zijn echt van die units, jongen, niet normaal. En die, die vervoeren zo'n tienduizenden mensen dagelijks wereldwijd. Dat is echt niet normaal. Ik weet nog dat er echt een moment kwam dat de A380 van Emirates, dat is de luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten, dat die op Schiphol kwam. Er moesten ook allemaal speciale aanpassingen worden gedaan. Aan bijvoorbeeld aan de banen. Zo moet een bepaalde lengte hebben. Want hij moet goed kunnen landen. Ook goed kunnen starten. Nou, die werd helemaal onthaald, weet je wel. Nu, volgens mij, bijna dagelijks vliegt hij naar Amsterdam. Of meerdere keren per week. Ik weet het niet. Maar zo bijzonder is het niet meer. Maar het blijft een slagschip. En over die A380 gesproken. Ik vind het wel mooi. We gaan... even kijken, wanneer gaan we nou? De 20e gaan wij vliegen. Ja. Natuurlijk, dat heb ik net gezegd. Maar dan gaan we onder andere met een Boeing 747-8. Ja, dat is volgens mij de Queen of the Skies, noemen ze dat volgens mij.
0: Zoals jij het zegt.
1: Maar dat is zo'n gewoon de jumbo jet een beetje. Zoals, dat is hem niet hoor, maar met dubbele verdieping aan de voorkant. Zeg maar. Ja, ja. Is ook dubbel. Maar dan van Boeing, niet van Airbus. Ja, vind ik wel vet dat ik daarin kan vliegen. Maar goed,
0: dat jij kan vliegen, dat vind ik dat ook ik heel, heel knap.
1: Jij hebt waarschijnlijk niet zo heel veel met vliegtuigen, of wel?
0: Nou, het komt omdat ik ook maar één keer heb gevlogen. Of één keer commercieel. En de andere waren hier gewoon met vluchtjes boven het eiland.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik hoor het alweer. Nou ja, zal ik je een keer helpen anders?
0: Lijkt me leuk.
1: Ja, mag een keer mee in de koffer.
0: Zometeen gaan we naar de ontknoping van de top 5 grootste vliegtuigen. Maar eerst Post Malone, breek de week.

0: I had some help. Post Malone, Radio Texel, break de week. En hij is bijna gebroken, kan ik je vertellen.
1: Bijna, maar niet voordat wij naar de nummer 1 gaan van de top 5 grootste vliegvelden.
0: Nee, zeker.
1: En ook niet voordat we nog even ons eigen vliegveld, of naar een van onze eigen...
0: Nou, we hebben er een paar, het grootste van Nederland. Ja, en we weten ook allemaal waar we het over hebben.
1: Schiphol natuurlijk. Die vinden we niet direct terug, want het is eigenlijk normaal gesproken een top 10 hier. Maar die staat dus op de nummer 18.
0: Oké, in de top 20. Voor zo'n klein landje.
1: Dat is wereldwijd. Even kijken. In internationaal gezien doen we het eigenlijk nog steeds wel goed. Want we staan wel in de top 5 van luchthavens met de meeste internationale passagiers.
0: Ja, dat doen we nog best wel netjes nog inderdaad.
1: Wel goed. Alleen Schiphol, nummer 18.
0: Ja, en dan tot slot de nummer 1.
1: 1 inderdaad, nummer 5. Dat is namelijk het Hartsfield Jackson Atlanta International Airport. Helemaal mondvol, maar het is allemaal in de Verenigde Staten. Met inmiddels meer dan 110 miljoen passagiers per jaar blijft de Atlanta de drukste luchthaven op aarde. Hoewel Dubai dichtbij komt, zorgt de ongekende binnenlandse markt van de Verenigde Staten voor dat Atlanta ook in 2026 de onbetwiste nummer 1 blijft.
0: Ja. En ik ga dat niet meemaken. Ik ga wel naar Miami en Orlando. Nou, ben benieuwd. Kijken of die ook zo groot zijn.
1: We gaan het allemaal horen.
0: Voor nu in ieder geval, bedankt jullie voor het luisteren.
1: Dit was Breek de Week.
0: Voor deze week. En we kunnen zeggen graag tot volgende week.
1: Ja,
0: fijne avond.
1: Tot dan.
0: Fijne avond. Hoi, hoi.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat er geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
3: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
4: Goed man.
5: Ja, papa.
4: Uit Rotterdam, ja.
5: Alles leeg.
2: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
6: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
2: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
7: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
7: Radio Texel.
8: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

passion of the groove.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
2: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen. Bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: So fathers be good to your daughters.
0: Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere drie wethouders dat niet. De drie stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: No, no.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

Ze was een zangeresje lang geleden. De tijd heeft met een mes in haar gezicht gesneden.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij,

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd.